As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei. Volg ons op Facebook @LuisterFM.

denk ik ze dieren. Geet je, denk ik, ze krevieren. Het loopt tot in iemand. En die geweten hart kan dieper als die. Geet je, denk ik, ze dieren.

Die kind is klein en zwak en koud. Wie zal hem weghou van die vuur? Net zoals die aarde ons grootmoedig is, zal zij ons troos en voer.

is jonger as... As die klanke daar van David, voor die hou my vas, stuiver vas, net voor het was Ivan Roos se lipstiek, en dan was het natuurlijk ons boerepompie weeksdag, 6 tot 9, dis die breakfast show, maar dan is het so 20 oor 10, dan het die boerepompie wat ons vir jou gee. Ek vraag jy die vraag, en ek het nou in Engels gevra, if you went to heaven for just a day, who's the first person you're looking for? As jy nou hemel toe kan gaan, en nou gaan baie ons bekleins, ja, maar jy kan nie hemel toe gaan nie, ek vraag net een vraag, ok? Is nou, sê ek maar beeldspraak, as ons het so kan sê. As jy nou een dag daar moet ingaan, en jy kan hemel toe gaan vir een dag, met wie sal jy eerste wil praat? Vertel my bykie, ek het die hele paar boodskappe hier gekry. Die mens

Gebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.

Was een waar. En je stil weer het deel van mij beet. En in slaap val je aan. En hierin probeer mij reed. En niet bij je wil worden.

0: The Sounds There of Christopher Cross Sailing. Daar is een groot treffer van alle tye. Appel begin met Heito Potato. Lekker vinnig eniekie. Dis die laaste uur van die JKB. Binnenkort is het die tyd waar het wiele woensdag is saam met King Cars. Justin is in today. Obviously we're going to speak a lot about EVs today, electrical vehicles, etc. So stay tuned to that. Maar eers jou weer.
1: Luister FM, weer.
0: Een warme dag vandag hier in Nelson Mandela Bay en omliggende dele, Pletemer Bay 1323, Gramstad 1333, Mtata 1431, Queenstown 1230, Graaf Reinet warme 1333, Kraddock 1132, Pots & Johns 1928, Bishu 1533, Oos London 1628, Port Elizabeth 1526, Jeffreys Bay op 1522 en dan uit de nachtdispatch 1533 grade. Was mistig vanoggend, het kan mistig vanavond ook weer wees, andersins mooi weer. Die wind is lig noordoostelik, dan draai vars suidwestelik. Windspoed 16 km per uur, dan kan hy opgaan na 22 en dalk 28 'n bietjie later, kilometer per uur later vanmiddag, laatmiddag. En dan as ons kyk na môre se wind so 20 tot 22 km per uur. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienste kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

van haar taal. Ik heb een taart en die hou noord Transvaal. Een tafelberg reis naar die hemel. Ons land is zo monumentaal. En die vrijstaatsvlaktes wat roep. En die zwartlandse drijven zo zoet. En Makwaland zo vol van die blommen.

vaste landen, selfs eiland hier en daar. Mense op my pad het ek voor baie lief geraak. Om elke hoek en draai. Ek het my hart verloor in die Vrystaat, ook in

0: Volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: Wat nou? Ik moet erkennen, ik weet niet mooi wat om te doen hier nou. Wat nou? Ik was nog nooit hier.

En waar kom jij vandaan dat jij mij, mij als een weg als land dan verlieer? En dit wat jij geeft, hoe kan het als zo vinnig gebeuren?

0: Brennan Piper, wat daar sê, gee my hart soos hylax en die ongroot moet soetgeer. Nou, die soetgeer wat hy van praat is 10 teen 1 in die wijn wat ons vanavond van praat, maar dit is een wine crime om te veel te swil in jou glas te moet nie dit doen nie. Die wijnpolisie is op jou iso. Janko het sy badge gebring en alles. Maar nie te binnen, ons kaart so lekker vanavond hier so op Klein Saterdagse Wijn hier. Nou, elke woensdag tussen 7 en 8 doen ons juist dit. Ons gesels alle dinge wijn, betek jy praat ons oor bier, betek jy oor whisky, betek jy rugby. So, jy moet elke week inskakel om seker te wees wat ons oor praat, want ons gaan soms een hobby wim vir het. Dit is een lekker een. Nou, ons praat oor al die wine crimes vanavond en die een groot een, ons gaan soms nou focus op hom ook, is food pairing mistakes. Nou, hierdie is een groot een en Janko, juist omdat jylle soveel wijnproe doen, is dit een belangrike een om te doen. Ek meen, jylle doen interessante wijnproe. Ek meen, jylle het nou al alles doen van biltong en marshmallows na roomijs en Sally Williams Noga en natuurlijk ook jou normaal, waar jy met pizza en waar jy met vleis en so aan. So, en verskillende kaas, jylle het ook die kaasborde wat jylle doen, wat absoluut fantastisch is. Jylle moet het gaan probeer. Maar die moeilike ding daarvan is die fout wat mense maak, is wat se basiese guideline kan jy vir iemand gee om dit gaan met dit, daai gaan met daai. Jy weet, gewoonlik sê mens, witwyn gaan saam met vis, maar dit hang af, wat se witwyn? Want is dit een soeter een, is dit meer van een broed, is dit een vonkel? So is een moeilike een om na te kyk, maar vir alles het kom by olierige kosse, en dit is een van die goed wat hulle juist hier oor praat, is wanneer een mens kyk na jou olierige kosse ook en jou spicy kos. Want dan, hoe maak jy die besluit?
1: Ja, jy wil nie, bijvoorbeeld nou die laatste wat jy genoem het, as jy met spisserye werk bijvoorbeeld, of branderige kos, dit kan baie makkelijk die alcohol in die wijn weet, na vore bring. Dan proe jy net die alcohol, met die branderige gevoel. Ja. So daar soek jy wijne wat bykie meer soeter is, bykie meer laar alcohol in het.
0: Ja.
1: So op die einde van die dag gaan het maar meer oor wat complimenteer wat. En weet jy, die basisse reël is jou wit wijne saam met jou witter vleis en jou donkerder wijne saam met jou donker vleis of rooi vleis, maar en soet saam met soet en weet, zwaar, donker saam met weet, meer complexe gere. So op die einde van die dag gaan het maar oor wat complimenteer wat.
0: Ja.
1: Maar dit is ook maar experimenteel. So, en dis die lekker ding wat ons ook probeer doen om vir mense te wys daar, weet, jy het jou basisse riglyne en reëls, maar dit is wat het is. En op die einde van die dag ervaar elke persoon dit bietjie anders.
0: Ja.
1: En dit wat ek sê, of dit wat die basisse reëls sê, is miskien nie weet, 100% soos jy dit gaan ervaar.
0: Ja.
1: So jy kan die reëls volg tot op 'n punt, en dan is dit lekker om te experimenteer en bietjie het iets anders te probeer. En baie keer werk dit. Baie keer werk dit glad nie, maar baie keer is dit verrassend lekker om
0: iets anders
1: weet, te probeer. Een lichte rooiwijn saam met vis te eet. Of weet, baie swaar gehoute witwijn, klein bietjie warmer saam met rooi vleis. Of een rosé.
0: Maak sin, saam met,
1: dit kan werk.
0: Dit definitief kan. Mens moet dit maar probeer, soos jy sê, dit hang ook af. Want ek meen, een mens is geneig om wanneer jy een beefstuk maak, stuk steak braai of so, dan wil jy nou een rooiwijn hee, lekker pinotage of een merlot. En dit werk
1: 100%,
0: so. 100%. Maar nou kom jy by een plek en dan geel vir jou blauw kaas, een blauwkaas saus boor jou vlees. Nou moet jy jou wijn aanpas, want dit gaan nie lekker proe saam met die pinotage nie. Dit gaan heeltemal oorweldigend wees na die smaak. Dan kan een mens eindelijk gaan na een lichte rooi wijn, soos jy sê, of een zwaarder wit wijn.
1: Ja, verseker. En een ding wat altijd by my bybly is, ook is as jy gaan eet by een restaurant, wat kies een mens eerste? Kies jy baie keer kies mense die kos eerste, en dan sal hulle besluit, hierdie gaan saam met dit.
0: Ja.
1: Maar ek het al anders ook, of dit is lekker om het betekent anders om te doen,
0: ja.
1: Maar ek gaan hierdie drink, kyk eerst na die wijnlys, ek gaan hierdie drink vanavond, en dan kyk jy wat pas by die wijn,
0: ek moet
1: andersom, verstaan jy wat bedoel dit?
0: 80% van die kere kies ek my wijn eerste,
1: okay.
0: En
1: maar kos het daarby gaan,
0: net omdat ek lus is vir die wijn,
1: okay.
0: En dan besef ek, ek het nou hierdie wijn bestel, en dan moet ek iets aan vat vir
1: dit is ook baie keer die ding wat hulle eerste vir jou gee,
0: is die wijnlys.
1: En dan kies die mens X, Y of Z, maar dan vat jy koos wat glad nie daarby pas.
0: So. Want ek moet sê, gewoonlik as ek ook, ek het een groep vriendinne wat ons gaan gereeld vir sushi uit, en my een vriendin in die groep, is stonch rooiwijn meisie. En dan gaan ons dan sê, sy kan ons een bolle rooiwijn kry, en dan sê ek soos, nee, ons gaan sushi eet vanavond, sê jy gaan nou jou smaak van het. Dan gaan ons maar gewoonlik vir MCC of okay, vonkel. So, yeah. Dan weet ek, sy is gelukkig daarmee, en dit is nog steeds die selde ding, en as jy brood vat om een saampte. So, maar dit is die een plek waar ek weet wat ek gaan drink, omdat ek sushi gaan eet. Yeah. Want die smaak is helemaal ander story. En ook omdat ek nie regtig die wasabi doen nie, so dat ek die enig iets van dit nie. Yeah. En soos ek weer sê, en soos ek elke week seker nooit verkeerd gaan met die shenna nie.
1: Ja, verseker.
0: Dit is die makkelijkste, want het gaan vir my by alles.
1: Ja,
0: ja. Somer, so winter, herfst, lente.
1: Ja, nou, ek dink die basisse reel of weet, is maar net, ek probeer kies wat by mekaar pas in termen van smaak, van soet, suiker in die wijn, weet, kies dan iets wat meer, as jy soeter wijn het, kies iets wat bykie soeter dan is, om te saam te eet soos een nagereg, of, het is maar net die basisse,
0: want baie keer is het die geval waar jy iets eet en iemand offer jou wijn, daarby en jy gaan, ek hou nie van hierdie wijn nie, maar dit is tientien in, omdat die twee smaken nie saam gaan.
1: Ja, dit boots.
0: So jy moet eindelijk die wijn proef voordat jy jou kos proef, en dan een hapie van die kos wat en dan wil jy wijn proef.
1: Ja.
0: Dan verander die smaak heeltemaal, en dit is iets wat jy my ook geleer het, is dit heeltemaal ander aspect daarvan, wanneer jy dit so juist in een pairing doen, want jy moet hom nou proef voor die tyd, en dan eet jy nou een stukkie iets, en dan proef hom nou weer.
1: Ja.
0: En ek moet sê, die Sally Williams Nougat proef wat ons gedoen het, ek was so verbaas met hoe verskrikkelijk anders die wijne geproef het, met die klein stukkies nougat wat ons gehad het. Ja. Absoluut fantastisch geweest.
1: Ja, dit kan het heeltemaal verander die smaak.
0: Oh, beslis, maar het is nog steeds een lekker ene. So dis dit, die wijnpolisie het niemand toegesluit vanavond nie, jylle is allemaal okay, maar hierdie is eerste waarskuwing.
1: Ja.
0: Nee, eerste waarskuwing. Daar sê. O, ek sê nie, so spook van die langkloof vra, kan een mens een milkshake met wijn maak, soos een wijnflout?
1: Ja.
0: Wat sê Romeis sê gebruik dan?
1: Romeis, of wat sê alcohol weer by dit
0: wat sê alcohol en wat sê Romeis? Want nou, dit kan nie een gegeurde Romeis wees, en moet dit ook een sorbet wees.
1: Ja. Of sê, ek sê net nou soos een Dom Pedro Wolf.
0: Ah, nee? Dis waar, nee.
1: Is dit nie, dis Dis dit wat ek verstaan ek omreig.
0: In my brein het ek nou vir jou een MCC gegooi en ek het soos een lemon sorbet op hom gesit.
1: Ok, soos een fluit amper dan.
0: Ja, soos een fluit.
1: Ja, dit kan ook werk.
0: Hier gaan ons getoets weer, ons gaan
1: getoets. Mens gaan ons nou toesluit.
0: Ek sê jou wat, spook van die langkloof. Toets jy dit nou? En dan volgende week woensdag, dan rapporteer jy vir ons terug. Kan een mens een fluit maak van wijn?
1: Ja, jy kan een MCC, want kyk, dis mis my... Jy soek die vonkels, en dan kan jy... maar ek sal nie baie gegeerde roomhuis by dit sit.
0: Nee,
1: en
0: ek denk ook een plein, maar jy moet ook baie voorzichtig, weet, so kom ek sê, meer is sorbet,
1: dat is
0: minder melkerigheid en dairy in het, anders dan gaan jy dalk sit met die curdle.
1: Correct, ja. Excuse, okay, ek verstaan nou 100% wat hy bedoel, ja. So, ja, meer is sorbet.
0: Ek denk een vonkel sal mooi hou, en al die borrelkies gaan ons so, en een sorbet sal lekker wees.
1: Definitief.
0: En of een Chenin Blanc, dan kan jy een mango... Ek sê julle, as ons een granadilla een krijg, kan ons om binnen in al die wijne sit wat passion fruit is.
1: Kan lekker vir somer wees, ja.
0: Nee, daai klink vir my heerlijk.
1: Of mimosa.
0: O, ja.
1: Die mimosa met lemon
0: sorbet en goed sorbet. Oeh, dit sal nou heerlijk. Nou wil ons dit probeer. Janko gaan een sorbet thuis nie.
1: Ja.
0: Ons gaan nou moet vraag.
1: Somer is hier.
0: As hy spook, sê stier die borrel wijn, ek het die roomhuis. Is hy recht so, ons stier om vir jou. Maar natuurlijk, hy ons heerlijk hier op die wijn hier. Ons maak volgende week woensdag weer so recht hier op Klein Saterdag. Bly net waar julle is, dis die laaste uur van die wijn hier, en dan keir ons verder saam. Dankie, Jankie, dat jy saam met ons gekeir het vanavond.
1: Lekker week verder.
0: En jy moet lekker sebraadje verder, ek kan wacht om dat van te hoor nie.
1: Sien, I don't know.
2: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

gekeerd. Niks meer weg te steer. Te vergeven en te vergeven. Om weer liefde te vinden. Is dit al hoe ik ooit had.

0: volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: Hoor die winterwind, waardoor ons wereld waai, en die donker ster, waarin die hemel draai, en het teken langs

So we gaan blom daar met ons deertrek met Jenny net voor het John Boucher en Tashai met Sight. Nog so paar liedjies voor die tyd is vir my om julle te groet. Ilandra, Joe Blackcar en Zoe net soos het julle gevraad. Reg hier op die speelhuis van Klein Saterdag. Samper tyd vir my om te groet, maar soos ek sê, ek kuier nog eers heeltemal te lekker saam met julle. Laat weet my gerus van waar of julle ingeskakel is. Stuur my 'n WhatsApp deur op die WhatsApp lyn 082-333-667.

0: Kijk aan de monster vergeet.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

0: Volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: Ons het strome en krimme taartbome. Ons het sangers met name soos Bob. Ons het paaie wat loop tot een windhoek. Een malman met een rooi berei op. Daar's wit bussies wat allemaal so kwaad maak. Een berg soos een tafel en stief. Daar's bafanas, proteas en bokke. And a Noah with a joke up his sleeve. Daar's TV-kanale vir almal. Ons het takeaway hoender met skop. Daar is 11 officiële tale. Ons is klein, maar jy beter pas.

Dit was nie een fancy car nie. Dit was een Mazda 323. Je het jou uittrek gepomp met jou wielen op die grond.

blinde akkoorde. Sonder licht het my songs geen woorde. Geen balpies in my voortpantam, leer die teerpad in die donker.